0: hortxe La Fumiga taldearekin batera ETS eta zure orbaina izeneko kantan. Eta jarraian trafikora goaz Euskal Errepide sarera, esan digutenez arazoren bat edo badugulako aipatzeko, mai.
1: Hala da, trafiko zuzendaritzak esan dozkunez, autopilaketak dare AP8an Irunen Baionako norantzan. Bestalde, zuek Euskal Herriko errepidietan baldin bazabizte, eta zehose ikusiz gero, bueno, bai datzi lasai gure betiko zenbakira 688-60-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-
0: izango da hori. Bueno, Irunen horre mugan, ba, ohikoak izaten dira autobilaketak, baino jakin Baionaruntz horre, ba, txolopote pixka bat topatuko duzula. Venga, ba, hori ezagututa eguralderen iragarpenarekin goaz, ze gaur, bueno, zeru urdina eta bihar zer.
1: Ba, bueno, gaurkoan atzaldian egunak berdintxu jarraitxuko dau, eta betxu jakin momentu honetan Barakaldon 30 gradu ditugula, Zautzan 26 gradu, eta Leitzan 28 gradu. Bestalde, bixar aste artean, egunak aurrera inala, ba, eguraldixa aldatzen joango da. Goiz euskitxu hasiko dau, baina atzalde parterako lainuak sartuko dia, eta ala amaitxuko dau eguna.
0: Bueno, abiar lainotxo batzuekin, baino, ez da aldaketa oso nabari izango biharkoan.
2: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
0: Bueno, eta hitz egin behar dugu musikaren inguruan eta zehazki TikTokeko musikaz. Egia da, gaur egun, bueno, deno dakigu TikToken, bueno, ba, kanta asko ezagutarazten direla, eta gero nazioarteko zerrendetan eragina izaten duela baita TikToken entzuten den horrek.
1: Ala da.